0: Gekoy mor eron ye shot de sin ze bekle os ef shoyz shot de sin ze bekle os fay etok ek fu
1: ani tu ekhon tu go hejen otun te kler un yanem ekhon bek man sho bi ef sefton fay etok erof erof ek shoyz
0: bek mas u ev ef shoyz fi etok ser to ten jen ek zig ef shoyz ekoy uru sho enen mi zen ef ene u het in
1: je avi ekhon ev yo min jena